Scientists who

Thank you.

histoire de double.

0: Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Al 6 op de 10 Belgen betalen mobiel, dus met een telefoon, smartwatch of een slimme ring bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de VUB. Onderzoeker Leo van Hoven.
3: Dat heeft denk ik te maken met het hoge gebruiksgemak. Mensen hebben hun smartphone vaak gewoon al vast. Ja, een smartwatch hangt sowieso aan de arm en is dus vlug gebruikt. Dus die wearables zijn echt wel wat je zou kunnen noemen heel sticky. Eén keer men ze gebruikt, blijft men ze duidelijk ook gebruiken.
2: 20% van de online shoppers doet ook aan uitgesteld betalen, tegenover 15% vorig jaar. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft gereageerd op de kritiek van ex-minister Hans Bonte. Hij klaagde in de HLN-podcast Het Rapport van de Wetstraat over weinig visie en interne strubbelingen in de Vlaamse regering, waar hij even minister was tijdens de zwangerschapsrust van minister De Pratere. Diependalen vond dat teleurstellend.
4: Als je dan de eer hebt om een land mee te leiden, om meer richting te geven aan die samenleving, dan snap ik niet hoe dat je tijd en energie steekt in die kleine zinnetjes die toch maar proberen je eigen grote gelijk uit te drukken. Gisteren hoor ik dan dat je meer minister-president nodig hebt die op tafel slaat. Maar wat is dat dan? Moet ik elke minister al beginnen met schreeuwen tegen de collega's?
2: Vanaf vandaag betaal je 3 euro tax voor alle pakjes van buiten de EU en dat per product, ook voor kleine bestellingen. Zo wil Europa de oneerlijke concurrentie uit pakweg China beperken en namaakproducten weren. Vorig jaar kwamen bijna 6 miljard pakjes uit goedkopere landen de EU binnen. 90% was van Shein of Temu uit China. En nog nieuw vanaf vandaag, je kan in elke sector flexijobben. Ook zelfstandigen kunnen nu 15 weken moederschapsrust nemen. En veel mobiliteitsveranderingen. Verkeersboetes worden 10% duurder. Wie betrapt wordt op dronken rijden is meteen 12 uur zijn rijbewijs kwijt. En wie het openbaar vervoer neemt kan nu geen ticket meer kopen op de trein. En meer dan 40 ritten bij de lijn zijn geschrapt. En sport op het WK voetbal mag gastland Mexico naar de 8e finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Ecuador. Nadat de match een uur werd uitgesteld door het slechte weer. Ook Frankrijk stoot door, dat won met 3-0 van Zweden. Kylian Mbappé scoorde 2 keer en staat in de topschutterstand dit WK gelijk met Lionel Messi. Frankrijk speelt in de 8e finales tegen Paraguay. En nog op het WK hebben onze Rode Duivels gisteren allemaal meegetraind. Ook Leandro Trossard en Zeno de Bas dus. Zij hadden vorige week nog last van een blessure. En daarmee lijken onze Duivels nu volledig klaar voor een wedstrijd tegen Senegal vanavond. Voetbalanalist Janko Beekman.
5: Ik denk dat in alle 16e finales dat dit een van de meest spannende zal worden. Dus dat zegt wel iets over de sterkte van Senegal. Een heel fysiek sterke ploeg, maar ook wel een ploeg die gewoon goed kan voetballen. Uiteraard zijn de Rode Duivels nog altijd favoriet. We hebben op papier zeker een betere ploeg, maar we gaan toch voorzichtig moeten zijn.
2: De match begint om 10 uur vanavond. Zowel zon als wolken vandaag, hier en daar een bui en maxima tot 24 graden. Morgen ook kans op wat lichte regen, opnieuw bij 24 graden. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger rond 25 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Rond deze tijd beginnen heel wat jongeren aan hun start- of eikingstoets. 23 richtingen aan de Unifs en hogescholen bieden die aan. Met 8000 inschrijvingen doen vandaag een record aantal jongeren mee. 12% meer dan vorig jaar. Vooral de niet-verplichte toetsen worden populairder, zegt Lot Fontijnen van de UGent.
3: Ik denk dat studiekiezers ook wel de meerwaarde daarvan inzien. Het is echt een goede tool die kan helpen bij de overstap van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs. En dat eigenlijk de studiekiezers vrijwillig deelnemen om na te gaan wat is nu mijn specifieke vaardigheid en voorkennis.
2: Voor sommige opleidingen zoals chemie of biologie is de toets verplicht. Het resultaat is niet bindend. Al 6 op de 10 Belgen betalen mobiel, dus met een telefoon, smartwatch of een slimme ring bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de VUB, onderzoeker Leo van Hoven.
4: Dat heeft denk ik te maken met het hoge gebruiksgemak. Mensen hebben hun smartphone vaak gewoon al vast. Ja, een smartwatch hangt sowieso aan de arm en is dus vlug gebruikt. Dus die wearables zijn echt wel wat je zou kunnen noemen heel sticky. Eén keer men ze gebruikt, blijft men ze duidelijk ook gebruiken.
2: 20% van de online shoppers doet ook aan uitgesteld betalen, tegenover 15% vorig jaar. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft gereageerd op de kritiek van ex-minister Hans Bonte. Hij deed dat in de HLN-podcast Het Rapport van de Wetstraat. Bonte klaagde over weinig visie en interne strubbelingen in de Vlaamse regering, waar hij even minister was tijdens de zwangerschapsrust van minister De Prateren. Diependalen vindt dat teleurstellend.
5: Als je dan de eer hebt om een land mee te leiden, om meer richting te geven aan die samenleving, dan snap ik niet hoe dat je tijd en energie steekt in die kleine zinnetjes die toch maar proberen je eigen grote gelijk uit te drukken. Gisteren hoor ik dan dat je meer een minister-president nodig hebt die op tafel slaat. Maar wat is dat dan? Moet ik elke minister al beginnen met schreeuwen tegen de collega's?
2: Het is 1 juli en dan verandert er traditioneel van alles. Vanaf vandaag kan je in elke sector bijvoorbeeld flexijobben. Er is een extra tax voor online producten die je koopt buiten de EU. Verkeersboetes worden 10% duurder en wie betrapt wordt op dronken rijden is meteen 12 uur zijn rijbewijs kwijt. De NMBS laat je ook geen tickets meer kopen op de trein en de lijn schrapt meer dan 40 ritten. In Pakistan zijn 14 kinderen tussen 5 en 16 jaar omgekomen toen het dak instortte van een schoolgebouw. Een leerkracht van 30 kon nog gered worden. Er loopt een onderzoek om te kijken wie verantwoordelijk is. En op het WK voetbal mag gastland Mexico naar de 8e finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Ecuador. Vanavond weten we of het tegen Engeland of Congo speelt. Ook Frankrijk stoot door, dat won met 3-0 van Zweden. En speelt in de 8e finales tegen Paraguay. Zowel zon als wolken vandaag, hier en daar een bui en maxima tot 24 graden. Morgen ook kans op wat lichte regen, opnieuw bij 24 graden. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger rond 25 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Basketball hour.

0: Zo badend in haar badpak. Voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart en wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Rond deze tijd beginnen heel wat jongeren aan hun start- of eikingstoets. 23 richtingen aan de unies en hogescholen bieden die aan. Met 8000 inschrijvingen doen vandaag een record aantal jongeren mee. 12% meer dan vorig jaar. Vooral de niet-verplichte toetsen worden populairder, zegt Lot Fontijnen van de UGent.
3: Ik denk dat studiekiezers ook wel de meerwaarde daarvan inzien. Het is echt een goede tool die kan helpen bij de overstap van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs. En dat eigenlijk de studiekiezers vrijwillig deelnemen om na te gaan wat is nu mijn specifieke vaardigheid en voorkennis.
2: Voor sommige opleidingen zoals chemie of biologie is de toets verplicht. Het resultaat is niet bindend. Al 6 op de 10 Belgen betalen mobiel, dus met een telefoon, smartwatch of een slimme ring bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de VUB, onderzoeker Leo van Hoven.
4: Dat heeft denk ik te maken met het hoge gebruiksgemak. Mensen hebben hun smartphone vaak gewoon al vast. Ja, een smartwatch hangt sowieso aan de arm en is dus vlug gebruikt. Dus die wearables zijn echt wel wat je zou kunnen noemen heel sticky. Eén keer men ze gebruikt, blijft men ze duidelijk ook gebruiken.
2: 20% van de online shoppers doet ook aan uitgesteld betalen, tegenover 15% vorig jaar. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft gereageerd op de kritiek van ex-minister Hans Bonte. Hij deed dat in de HLN-podcast Het Rapport van de Wetstraat. Bonte klaagde over weinig visie en interne strubbelingen in de Vlaamse regering, waar hij even minister was tijdens de zwangerschapsrust van minister De Pratere. Diependalen vindt dat teleurstellend.
5: Als je dan de eer hebt om een land mee te leiden, om meer richting te geven aan die samenleving, dan snap ik niet hoe dat je tijd en energie steekt in die kleine zinnetjes die toch maar proberen je eigen grote gelijk uit te drukken. Gisteren hoor ik dan dat je meer een minister-president nodig hebt die op tafel slaat. Maar wat is dat dan? Moet ik elke minister al beginnen met schreeuwen tegen de collega's?
2: Het is 1 juli en dan verandert er traditioneel van alles. Vanaf vandaag kan je in elke sector bijvoorbeeld flexijobben. Er is een extra tax voor online producten die je koopt buiten de EU. Verkeersboetes worden 10% duurder en wie betrapt wordt op dronken rijden is meteen 12 uur zijn rijbewijs kwijt. De NMBS laat je ook geen tickets meer kopen op de trein en de lijn schrapt meer dan 40 ritten. In Pakistan zijn 14 kinderen tussen 5 en 16 jaar omgekomen toen het dak instortte van een schoolgebouw. Een leerkracht van 30 kon nog gered worden. Er loopt een onderzoek om te kijken wie verantwoordelijk is. En op het WK voetbal mag gastland Mexico naar de 8e finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Ecuador. Vanavond weten we of het tegen Engeland of Congo speelt. Ook Frankrijk stoot door, dat won met 3-0 van Zweden. En speelt in de 8e finales tegen Paraguay. Zowel zon als wolken vandaag, hier en daar een bui en maxima tot 24 graden. Morgen ook kans op wat lichte regen, opnieuw bij 24 graden. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger rond 25 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Woede en onvrede kunnen worden vermeden. Dus de eeuwige strijd met mezelf. Wou niet voldoen aan de eisen gesteld. Kijk erop terug, nu begrijp ik ze wel. Blijf een rebel, kan alleen gelukkig zijn. Vrij in mijn vel, haat door mijn eigen zelf. Werd weinig gebeld en nooit een aandacht. Nu ben ik graag op mijn eigen gesteld. Rap wel rap, toch schrijf ik niet snel. Want word heel vaak door de twijfel gekweld. Maar leerde wel trots te zijn op wie ik eindelijk ben. Sta nu zelf soms van mijn eigen versteld. Wordt er de klim naar de top of verhuis naar de hel. Doe alles wat moet.

time, one at a time.

Stardust Illuminator. Met Pieter-Jan de Koen voor Urgent FM. Stardust Illuminator.

Welkom bij Gent FM. We luisteren naar Stardust Illuminated, een programma van Pieter Jan de Koen. En eentje mee in een sprookje van realiteit. Beat als hartslag. Verschillende culturen ontmoeten elkaar hier en nu.

don't think

about being on the same page.

0: Band.
1: 24 Uhr ist nooit genoeg.
2: Time bombing.

asked.

0: Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Rond deze tijd beginnen heel wat jongeren aan hun start- of eikingstoets. 23 richtingen aan de Unifs en hogescholen bieden die aan. Met 8000 inschrijvingen doen vandaag een record aantal jongeren mee. 12% meer dan vorig jaar. Vooral de niet-verplichte toetsen worden populairder, zegt Lot Fontijnen van de UGent.
3: Ik denk dat studiekiezers ook wel de meerwaarde daarvan inzien. Het is echt een goede tool die kan helpen bij de overstap van het secundair onderwijs naar het hoger onderwijs. En dat eigenlijk de studiekiezers vrijwillig deelnemen om na te gaan wat is nu mijn specifieke vaardigheid en voorkennis.
2: Voor sommige opleidingen zoals chemie of biologie is de toets verplicht. Het resultaat is niet bindend. Al 6 op de 10 Belgen betalen mobiel, dus met een telefoon, smartwatch of een slimme ring bijvoorbeeld. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de VUB, onderzoeker Leo van Hoven.
4: Dat heeft denk ik te maken met het hoge gebruiksgemak. Mensen hebben hun smartphone vaak gewoon al vast. Ja, een smartwatch hangt sowieso aan de arm en is dus vlug gebruikt. Dus die wearables zijn echt wel wat je zou kunnen noemen heel sticky. Eén keer men ze gebruikt, blijft men ze duidelijk ook gebruiken.
2: 20% van de online shoppers doet ook aan uitgesteld betalen, tegenover 15% vorig jaar. Vlaams minister-president Matthias Diependalen heeft gereageerd op de kritiek van ex-minister Hans Bonte. Hij deed dat in de HLN-podcast Het Rapport van de Wetstraat. Bonte klaagde over weinig visie en interne strubbelingen in de Vlaamse regering, waar hij even minister was tijdens de zwangerschapsrust van minister De Pratere. Diependalen vindt dat teleurstellend.
5: Als je dan de eer hebt om een land mee te leiden, om meer richting te geven aan die samenleving, dan snap ik niet hoe dat je tijd en energie steekt in die kleine zinnetjes die toch maar proberen je eigen grote gelijk uit te drukken. Gisteren hoor ik dan dat je meer een minister-president nodig hebt die op tafel slaat. Maar wat is dat dan? Moet ik elke minister al beginnen met schreeuwen tegen de collega's?
2: Het is 1 juli en dan verandert er traditioneel van alles. Vanaf vandaag kan je in elke sector bijvoorbeeld flexijobben. Er is een extra tax voor online producten die je koopt buiten de EU. Verkeersboetes worden 10% duurder en wie betrapt wordt op dronken rijden is meteen 12 uur zijn rijbewijs kwijt. De NMBS laat je ook geen tickets meer kopen op de trein en de lijn schrapt meer dan 40 ritten. In Pakistan zijn 14 kinderen tussen 5 en 16 jaar omgekomen toen het dak instortte van een schoolgebouw. Een leerkracht van 30 kon nog gered worden. Er loopt een onderzoek om te kijken wie verantwoordelijk is. En op het WK voetbal mag gastland Mexico naar de 8e finales. Het won vanmorgen met 2-0 van Ecuador. Vanavond weten we of het tegen Engeland of Congo speelt. Ook Frankrijk stoot door, dat won met 3-0 van Zweden. En speelt in de 8e finales tegen Paraguay. Zowel zon als wolken vandaag, hier en daar een bui en maxima tot 24 graden. Morgen ook kans op wat lichte regen, opnieuw bij 24 graden. Vrijdag en dit weekend weer droger en zonniger rond 25 graden.

wordt wakker in een droom. Stardust Illuminator. Beats als hartslag. Stardust Illuminator.

Podcast.

Inugurum.

0: 時のござ、
1: 花も時のござ、
0: 花も時のござ、
1: 花も時のござ、
0: 花も時のござ、
1: 花も時のござ、
0: 花も時のござ。

Mag mezelf niet verliezen. Winnen of verliezen, moet kiezen, ja. Hoe ga ik anders verdienen? Praat niet eens over brieven. Nee, praat over liefde. De enigste maatstaf die ik hanteer, of alleszins probeer.

Mag mezelf niet verliezen. Binnen of verliezen, moet kiezen, ja. Hoe ga ik anders verdienen? Praat niet eens over brieven. Nee, praat over liefde.

0: mechanisme, wil niet meer tegen mijn ego liegen. Nee, Alois Velpe, geen eendags vliegen. Mogen het recht zegevieren. Ja, ik geloof echt dat het leven als een kat is. Alles komt wel op zijn poten terecht, bij wie ervoor vecht. Het leven is vaak met iets mooi doorspekt, maar ook goed gok luister.
1: Goed gok luister.
0: Bij het leven hoort ook pech. Zie mijn dromen voor mij en werk, daarom doe ik niet mee voor bonen en spek. Kom puur op de beat zonder vocal effect. Doe ook gewoon maar mijn best.
2: Mag mezelf niet verliezen. Binnen of verliezen, moet kiezen, ja. Hoe ga ik anders verdienen? Praat niet eens over brieven. Nee, praat over liefde.
0: Het heeft de warmte die ik nodig heb. Zoek mijn plaats, wel gewoon mijn plek. Maar hoe het ook gaat, dat is nooit perfect. Nooit zal

op de woorden dat ik nodig heb om te zeggen hoeveel dat ik voor je over heb. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ik weet niet of dat je het beseft, maar je overtreft alles wat ik hier nu zeg in één tekst.

gingen naar Valencia met deze band Jupiter Lion en het nummer Brighter dat in 2014 verscheen op een gelijknamig album. Openingstrek was dat voor deze nieuwe Helter Skelter. Wij zijn hier bij jullie tot 10 uur deze avond. De volgende is er eentje uit 91 uit het album Jackson. Is dit Tar and On a Transfer.

Yes, de geweldige sound van Tar en On a Transfer uit dat 1991 album Jackson. Over nu naar Union Carbide Productions met Teenage Bankman.

Uw dosis noise voor deze week, gebracht door Comets on Fire en Return to Heaven uit 2002. Daarvoor ook nog Union Carbide Productions met Teenage Bankman. We gaan terug naar langer geleden. Dit is We the People en When I Arrive.

band die actief was in de jaren 60, maar het grote succes zat er nooit echt in voor We The People, hier te horen met When I Arrive. Over nu naar 72 met dit nummer hier van de Pink Fairies en Portobello Shuffle.

In de schaduw van de hits van Creedence Clearwater Revival, een ondergewaardeerd nummer dus, maar werd eigenlijk al eerder opgenomen toen ze nog de Gollywogs heten. En vervolgens verscheen het dus op hun debuutplaat. Walk on the Water was dat uit 1968.

pikten we uit die vijfde single, die verscheen in 2021 voor Frankie Tramdruppel. Inderdaad, met Never Known Love. Over nu naar de debuutplaat van Hank Wood en de Hammerheads. Die kreeg de titel Go Gome. Inderdaad, It's Hard on the Street.

Ja, heerlijk. Scheiß elektriek. Het bracht ons eigenlijk naar Frankrijk, deze electroshock. Daarvoor ook nog Hank Wood en de Hammerheads. Niet uit Go Home, zoals ik het daarnet zei, maar wel degelijk Go Home, natuurlijk, 2012. Blijf nog even bij ons. Deze is van The Nightbirds.

Yes, Paranoid Times. Inderdaad, de debuutplaat The Other Side of Darkness van Nightbirds. Over nu naar deze leuke compilatie die verscheen in 1988 New York City Hardcore, The Way It Is. Daaruit draaien wij deze Breakdown and Sick People.

New York City Hardcore, anno 1988, pikten we dus uit die verzamelaar The Way It Is. Breakdown met Sick People, een lekker kwartiertje helter-skelter. Dan is het aan het rommelkot, dit is Hounds of Hate.

Bla, we zijn wel heel snel, jongens, deze Hounds of Hate. Maar we hebben toch aan één nummertje voldoende deze avond. Pound of Flesh was dat uit hun debuut. Verscheen in 2013. Over nu, ja, bijna hetzelfde jaar zou je kunnen zeggen. Een jaar te vroeg is 2012. Dit is Dagmatist en New World.

Uit Denemarken, Dag Mathist, was dat met New World. We hebben nog twee geweldige schijven voor jullie klaarstaan. Eentje brengt ons terug naar 85, het titeloze debuut voor Pentagram. Dit is Relentless.

Relentless was dat uiteraard van Pentagram uit 85, onze voorlaatste voor deze week. Geniet nog van het rommelkot, hier zijn ze voor jullie tot middernacht. Volgende week een nieuwe Helter Skelter, al sinds tussen 9 en 10. Wij gaan voor de rest afsluiten in stijl met deze van Bolt Thrower for Victory. Tot volgende week.

0: Moitje! Moitje! Moitje!
1: Waar is het nou trommelkot, hè?
2: Dit is Jeffrey van Everest en je luistert naar Romkot.

Everest was dat met And Then There Were None. Goedemiddag, welkom bij een nieuwe aflevering van het Rommelkot. Met vandaag een interview met de mensen van Painted Scars. En straks gaan we nog iets doen rond het Lita Fest. Over Everest gesproken, volgende week zitten ze bij ons in de studio. Tijd voor wat power metal. Dit is Frozen Crown met The One.

Binnenkort moet er een nieuwe album uitkomen van deze Griekse band. Dit was The Villagers of Iona City. En dit was alvast de nieuwe single. En die heette Ghost in the Sky. Dit is de nieuwe van Corleone. Dit is Generation Rock. Ja.

Als Moran was dat met We Fight Back, titeltrack van hun album. En binnenkort, als alles een beetje mee zit tenminste, een interview met deze Nederlandse band Als Moran. We hebben nog twee te gaan voor ons interview. We hebben voor u nog mee aan Bearing Down met Moon en daarna nog Illy met We March.

0: Belgische band Painter's Cars was dat met Freedom en laat deze band nu eens bij ons in de studio zitten. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Kun je je gewoon voorstellen, want jullie zijn met z'n vieren hier.
1: Yes, ik ben Jessie Blue, of ook wel Hyacine. Jessie Blue is de artiestennaam. Ja. Ik ben hier vandaag met mijn vier andere mede-muzikanten. Yannick, de gitarist. Toon, de andere gitarist.
2: Hallo.
1: Ja.
2: Hallo.
1: En dat is de Jens, onze bassist.
2: Okay. Hallo.
0: Oké. Okay. Kan je even het kort het ontstaan van Painter's Cars zetten?
1: Het ontstaan, oei. Dus we zijn ontstaan in 2023. Mm-hmm. In april, dacht ik. In april, ja. En wij zijn toen ontstaan met z'n drietjes. Mm-hmm. Dat was toen nog de voorgaande gitarist Kevin. Mm-hmm. En dan daarna is er nog een drummer bijgekomen, Bram. Deze twee zijn sinds vorig jaar uit de band.
0: Okay.
1: En sinds vorig jaar is onze Toon erbij gekomen. Mm-hmm. En ondertussen hebben wij toch wel wat een parcours afgelegd. Mm-hmm. Meegedaan aan heel veel battles.
0: Okay.
1: En zoals dergelijke. Ja.
0: Oké. Okay. Even zeggen, je hebt al een EP uitgebracht, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Wanneer was dat? Dus?
1: De EP, kijk even naar Yannick.
2: De EP was in 2024. Mm-hmm. En als ik het mij goed herinner, ik denk mei dat de eerste single ervan uitgekomen is. Mm-hmm. Maar dat weet ik niet meer met 100% zekerheid. De EP zelf is in augustus uitgekomen, de 17e denk ik, als ik me goed herinner.
0: Mm-hmm. En hoe waren de reacties daarop? Die waren volgens mij wel vrij goed, hè? Ja. Voor zover ik me nog herinner.
2: Ja, over het algemeen was dat wel redelijk goed. Het is al even geleden, het is al 2 jaar geleden ondertussen, nog even denken. Dus wel, was wel redelijk goed ontvangen. Ik weet dat Rock Tribune heeft ook een review gedaan, Gitarist Mazine dan de review, en die waren allemaal wel redelijk goed. Mm-hmm. En ook een heleboel online, ja, goeie, mooie woorden hoort wel. Mm. Ja. Zowel van binnen België als daarbuiten. En op die, met die mooie woorden dachten we van kom, het gaat het serieus aan te pakken. We zijn content om altijd bezig zijn.
0: Oké, okay. Kan je even vlug zeggen waar je die vorige EP opgenomen hebt? En waar heb je een nieuwe single? In dezelfde zaal of in dezelfde studio? Of,
1: Nee. De EP hebben we opgenomen bij Shellshock Studio.
0: Ah, ja.
1: Dat is onder andere dus de bassist van Everest, mm-hmm. De Pieter. Daar hebben we het op een heel korte tijd moeten doen wel. Financieel en zo van die dingen. Op een week tijd, 5 songs, was heel heftig. En nu hebben we de haar opgenomen bij deze meneer hier, Toon. Okay. Hij heeft ook de mixing gedaan. Mm-hmm. Nu pakken we wat meer tijd. Dus dat is dan het voordeel eigenlijk, ja.
0: Ik heb nog eens een nummer luisteren van die EP, dit is Liquid Gold.
1: All right.

0: Liquid Gold was dat van Painted Scars. We waren bij 2 jaar geleden toen de EP uitkwam. Wat is er daarna allemaal gebeurd? De aanloop tot de nieuwe single, zeg maar. Wat is er allemaal gebeurd? Hebben jullie veel kunnen optreden bijvoorbeeld? Dat is al een goede vraag.
1: Vorig jaar zijn de optredens hier en daar een beetje stilgevallen. Want we zaten toen met de periode waar dat de twee muzikanten zijn uitgevallen. Dus dat was even heel de organisatie herorganiseren. Mm. Dus dat was even ook zoeken naar een nieuwe gitarist, een nieuwe drummer. We zijn nog altijd op zoek naar een nieuwe drummer, maar voorlopig zijn het nu 2 sessiedrummers. Mm-hmm. We hebben dan Toon gevonden en sinds dat we Toon gevonden hadden, hebben we toch terug een beetje beginnen optreden. Mm-hmm. En hebben we een beetje, we hebben toch eigenlijk...
2: Toch wel redelijk, wat zou ik zeggen.
1: Ja, in de zomer eigenlijk zijn de optredens toch wel... Het was toch wel... Wat was het? 1 keer per week of 2, om de 2 weken.
2: Dat is
1: wel, soms wel, vooral in juli eigenlijk, ja.
0: We gaan dat nog eens over doen, hè? In juli, want we komen naar de Gentse feesten.
1: Ja, klopt. Wij komen naar de Gentse feesten, ja.
0: Zeg maar wanneer? En,
1: 23 juli staan wij op de Korenmarkt en wij spelen om 2 uur in de namiddag.
0: Even wij zeggen voor alle Genten, dus ze staan letterlijk op de Korenmarkt, niet figuurlijk, want we zijn...
1: Ja, letterlijk.
0: De donderdag is dat, hè?
1: Ja, dat is een donderdag, ja.
0: Oké. De nieuwe single... Higher. Yes. Is jou is opgenomen bij Toon.
1: Ja, zeg maar. Ja,
2: klopt.
0: Is er een groot verschil tussen het vorige werk en de nieuwe single? En ik vermoed dat er nog nieuwe nummers gaan komen. Mm-hmm. Wat is het grote verschil voor jullie?
1: Het grote verschil is vooral... we merken bij bij dit album dat wij eigenlijk meer focus leggen op de professionaliteit. Mm-hmm. En we nemen meer onze tijd om de production op punt te stellen. Eigenlijk gewoon meer de puntjes op de i zetten, dus laat mij maar zeggen.
2: Ik denk vooral dat we echt geruim onze tijd nemen tot het echt goed is. Ja. Want de vorige keer, ik was er toen niet bij, maar... Ja. Hadden jullie heel weinig tijd om heel veel te doen. En dan moet je soms dingetjes achterwege laten dat je niet wel had kunnen doen.
1: Ja,
2: en
1: klopt.
2: Nu nemen we echt wel onze tijd ervoor. Ook omdat we het zelf doen, kunnen we die tijd ook nemen.
1: Ja, voilà.
0: En ook wat geld gestoken in een video.
1: Ja, dat was een bewuste keuze. We zagen eigenlijk heel veel bands in de underground met nieuwe singles uitkomen en daar ook allemaal een leuke videoclip bij steken. En wij dachten, het was eigenlijk niet eerst de bedoeling niet. Okay. Maar echt, last minute hebben we dan toch gezegd, Higher, daar moet een videoclip bij. Dat moet gewoon, dus...
0: Hoe hebben jullie die opgenomen? Want hij is zwart-wit opgenomen, dus...
1: Ja. Wij hebben opgenomen in Nederland.
0: Oké.
1: Okay. Net over de grens.
2: Usterdam.
1: Brusterdam.
2: Brusterdam,
1: ja.
2: De studio.
1: Ja, dat is waar. Brusterdam, inderdaad. En Timo van Diest was het, ja. Hij is de videograaf en hij heeft de video gedaan. En de vrouw van Toon heeft de montage en de edits gedaan.
2: Ja.
3: Dus het is ook deels een familieproject.
0: Oké, deze single is al een aantal weken uit.
1: Ja.
0: Normaal gezien moet je... eerst dat je eraan begint en een aantal singles moeten er binnen een aantal weken weer nieuwe komen en dan weer een aantal weken, want zo gaat het tegenwoordig.
1: Ja, klopt.
0: En wat

0: mogen we binnenkort verwachten.
1: Ik ga dit woord ook even overlaten aan Yannick.
2: Dus ja, om even te vergelijken met de vorige EP hebben we eigenlijk om de maand toen gereleased.
0: Dat was misschien wel wat snel.
2: Dat was iets te snel. We merken ook zeker momenteel met de streaming era, dan wordt daar een beetje op afgestraft ook, in hoeverre dat ze de distributie doen. Dus nu hebben we een bepaalde timing aangehouden waar we er iets meer tijd wilden laten tussen de singles. Maar is het natuurlijk met de zomervakantie ertussen nu. En het leek ons niet al te slim om midden in de zomer iets te releasen. Dus normaal gezien, zouden we in september, ik kan nog geen exacte datum geven hier, maar zouden de tweede single moeten...
0: Zijn de nummers eigenlijk al opgenomen of zijn jullie aan het werken?
3: We zijn er nog volop aan het werken, ja.
0: Oké. Okay. Voor jullie promo zijn jullie naar Nederland getrokken. Jullie zijn nog op zoek achter goede boeken, heb ik mij laten wijsmaken.
2: Het is leuk dat je daarover begint.
0: Klopt, ik zou zeggen, lanceer een oproep.
2: Ja, als er boekers aan het luisteren zijn, wij zoeken wel iemand om eigenlijk een beetje te ondersteunen daarin. Iemand die een beetje connecties heeft en rechtstreekse contactjes heeft met zowel de Belgische, maar evengoed de grenslanden. Staan wij ook voor open. We hebben één show al een keer in Frankrijk gespeeld. En dat is een heel aangenaam publiek ook om voor te spelen. En Nederlands zouden ook wel graag...
0: Dat kan ik me voorstellen.
2: De taalgenoten zouden toch leuk zijn om daar al een keer te gaan spelen. Dus als er een boeker is die into hard rock is en connecties heeft in die wereld, geef ons een seintje ook zijn.
0: Oké. Okay. De volgende vraag was eigenlijk, hoeveel keer hebben jullie al in het buitenland gespeeld? Of één keer nog maar?
2: Eén keer, ja. In Frankrijk. Het was wel echt een nice show direct. Veel volk ook. Ik denk dat dat de grootste show is dat we gespeeld hebben. Ja. Tot nu toe. Één keer.
3: Compiègne was dat, Ik wil zeggen dat het was in Compiègne.
2: Compiègne, ja.
0: Oh, dat is nog even schrijven. Ja. Nu, wat zijn de toekomstplannen? Er komt er binnenkort een EP, jullie gaan op de Gentse feesten spelen en verder.
2: Hey. Onze plannen dat we willen, of onze plannen...
3: Alcatraz, graspoppen.
0: Pas op, de mensen van Alcatraz luisteren.
1: Heel graag.
2: De Belgische Alcatraz sowieso, hè, dat is geen geheim. Daar wil elke Belgische band denk ik wel graag spelen. Die steunen ook keihard opkomende bands, of kleinere Belgische bands, ik zal het zo maar zeggen. Dus we hopen wel dat we daar eens mogen spelen. Misschien met dat we nu... een nieuw album uitbrengen, dat we in 2027 daar kunnen spelen. Dat zou heel mooi zijn, moesten we daar kunnen staan.
1: Ja, klopt.
0: Oké. Okay. Ik had nog een vraag, en die vraag is mij nu dankzij. Het was een beetje uit mijn hoofd gegaan. In ieder geval, de EP die gaan jullie uitbrengen in eigen beheer. Ja, zijn er contacten?
3: Het is de keer de bedoeling voor een full album te doen.
0: Geen full album?
3: Ja.
0: Oké. In eigen beheer?
1: Ja.
3: Ja.
0: Geen interesse van niemand of sinds de EP?
1: Dat is een beetje een dubbel. Ja, dat is een beetje een dubbele. Hè. Ja, enerzijds zou het altijd leuk zijn dat je steun krijgt. Mm-hmm. Maar anderzijds is dat ook wel een beetje een gevaarlijk straatje, denk ik. Het is altijd leuk als je het zo in eigen beheer kunt releasen. Maar als beginnende band eigenlijk kan het wel helpen als je toch wel even de steun krijgt. Zodat het genoeg gehoord wordt door voldoende mensen.
0: Als jullie bij Gentse feesten spelen, gaan we behalve Haaier nog andere nieuwe nummers krijgen?
1: Yep.
0: Okay.
1: De tweede single hebben we begin juni eigenlijk voor de eerste keer gespeeld. Mm-hmm. Dat was heel stressy, want het is eigenlijk iets compleet anders. Mm-hmm. Het is wel iets anders dan dat je normaal bent van ons. Alhoewel, dezelfde saus zit er wel nog over. Maar het is een verrassing een beetje. En een paar weken geleden kwam dat toch heel goed aan bij de mensen. Dus
0: Is het eerste optreden op het Gentse feest of zit er nog eentje tussen?
1: Mogelijk zit er nog een extra nieuw nummer tussen. Nee. Ik dacht... De eerste volgende is de Gentse feest, excuseer.
0: Oké, dan spreken we elkaar daar af.
1: Oké, dat is goed.
0: Luister naar de nieuwe single en die heet Higher.
1: All right.

Puppet Show. Klassieker van Green Jelly was dat de Three Little Pigs. En die hebben mee omdat ze morgen spelen in de DVG Club in Kortrijk. We gaan het dan hebben over het Litafest. Dit is alvast de eerste band die daar speelt. Dit is Morning Wood met, hou je vast, de Kabouterdans.

0: Morning Wood was dat met de Dwarven Dance, oftewel ochtend erectie tezamen met de kabouterdans. Normaal gezien gingen de mensen van Rita Fest bij ons zitten. Die zijn er niet, maar aangezien dat we ze allemaal persoonlijk goed kennen, gaan we het zelf eens organiseren. Dag Timon.
1: Hey.
2: Hallo.
0: En dag Flora. Oké, heren, wat weten jullie te vertellen over het Lita Fest dit jaar?
1: Wel, Lita Fest dit jaar gaat plaatsvinden aanstaande zaterdag en zondag aan de Aschaard. De belangrijkste info toch al. Dat is een festival vooral gericht op folk metal. De zaterdag is er heel veel te doen, behalve de optredens zelf. Er zijn workshops, dansworkshops.
2: Ja, ze zwaardvechten en al. Hè? Ja,
1: voilà. Ja, kleine craftshops, hoe dat ze dat die ook noemen, waarin dat je zelf een beetje kunt leren, kunstwerkjes maken. En ook standhouders uiteraard die zelf hun merchandise en kunstvoorwerpen te koop aanbieden. Mm-hmm. En het belangrijkste zijn natuurlijk de bands waarvan dat we nu net Morning Wood hebben gehoord.
0: Die spelen op 4 juli, als ik het goed voor heb.
1: Ja, dat is niet de afsluiter, maar de band ervoor, dacht ik.
0: Mm-hmm. Oké, en ik zie hier op mijn app staan dat het 3, 4 en 5 juli is. Dat is 3 dagen, geen of 2 dagen. Of is de eerste dag alleen met...
2: Op de app zie ik 2 dagen maar staan. Dus er zijn waarschijnlijk 3, maar ik zie er geen 3 staan.
1: Misschien dat de eerste dag gewoon de warm-up is of zo.
2: Dat kan, ja.
0: Mm-hmm. Kennen jullie eigenlijk een van de bands?
2: Nee. Iedereen kent Morningwood wel, toch?
1: Ik ben... nee, sorry.
2: Ik ken ze wel.
1: Ben ze nu aan het leren?
2: Ja, ik kende ze wel al. Maar zo Vage Vuur komt ook. Die gaan we een subiet opleggen. Mm-hmm. Die ken ik wel, die ken ik ook.
0: Oké, we hebben een nummer van klaarstaan van Vage Vuur.
2: Ja.
0: Dat noemt 12 of 8.

0: En dat was de band Wolf met I Will Rain, komt uit het album Endgame. Flora, welke bands spelen en welke dag?
1: Alright, dus 3 juli komt Together to the Stars, Dawn into Descent en Lijkschouwer. Oké, dus bij dat al warm-up dag is, want we 3 bandjes komen dan die dag.
0: Oké.
1: 4 juli komt... Ik kan dat niet lezen. Ilmarihen.
0: Ilmarinen.
1: Ja. Morningwood, Vreude, Wolf. Wolf. En Vagevuur en Velvet Coven. Oké, en 5 juli is Bang Bang Firecracker. Promise Down, Ketters, Mysteren en de Mighty Black Camel Blues Band.
0: Oké. En Tim heeft even opgezocht voor ons hoeveel dat het moet kosten.
2: Wel, het is nogal een beetje ingewikkeld. Het hangt sterk af van uw leeftijd. De zaterdag zijn we welkom vanaf 12 uur al, want de markten en zo zijn dan ook open. Als je uw grijze haren begint te krijgen en ouder dan 21 zijt, moogt je binnen vanaf €20. En als je nog in de pampers zit en onder de 21, is dat €10. De zondag is het nog iets extra. Als je de grijze haren al hebt, is het €15. Zijn jij onder de 21, maar wel al juridisch verantwoordelijk voor je shit. Dat wil zeggen, meerderjarig. Dus tussen 18 en 21 is het €5. En als je minderjarig zijt, moet je gratis komen.
0: Oké, dat weten we dan ook allemaal. We gaan nog 2 bands draaien die er spelen. Dit is er al eentje van de headliner trouwens, de 4 juli. En eentje waar ik naar uitkijk. Dit is Ilmarinen in de Tavern.

En dit was Ilmarinen met In the Tavern. Daarvoor hadden we Wolf met I Will Rain. Beide bands spelen trouwens de zaterdag op het Lita Festival, dit jaar in een mini-versie doorgaat. Nog één band die gaan we draaien, die speelt zondag op het Lita Festival. Dit is Promise Down met I Bleed Rock'n'Roll.

Een lifehack was dat van Wednesday the 13th. Look What the Bad Dragged In komt, is trouwens opgenomen op het Live at Poland Rock. John Coffey, die was er niet op Graspop, maar heeft wel een nieuwe single. Dit is John Coffey met Hang the Car.

En het gaat dan ook de nieuwe single van John Coffey. En ook dit was gloednieuw. Het was de nieuwe single van Rob Zombie. En die heette Tarantula. Ook dit is nieuw. Dit is Black Judith met Cyclone.

Ondertussen zijn we al toegekomen de laatste winnaar. Dus je hoorde zo net Gorod met Forgiveness. We hebben nog twee te gaan voor deze aflevering van het Rommelkot. Want ondertussen is het al 9 voor middernacht geworden. En voor u nog mee, Get the Shot met Feed Me to the Pigs. En daarna de nieuwe van Bring Me the Horizon. En die heet Dehumanized. Deze aflevering zit erop. We zijn er volgende week weer. Hopen natuurlijk van u hetzelfde.